bin bluff le later als ik groter ben an se vaststaande radio liffe ke sé punk KFM. En is tamint hun dolge tier elle o wil koste ekki Aaron Moore hoeik. Welkom in Duitsland. Falte gedie an jaarmein.

0: Als een wet op een couple sample hoort dan in de op een techniek is aan jullie van een lesje.
1: Kindje, ja. Wel, maar door is dat je dierig maar een geen lesje neem is een bed ook. Zo, we hebben op een schaal een weg gegot er bed ook staan. Dat je dierig maar een geen is ochtig niet ziesle een bed ook voor. So in the technique you saw there gun greater or nadir better gun you saw there na chorus in gun gun rodegen is this is mashud heise hor eran eran june tush come in being should there now being in tune being she an a himplí ar dúise, agus curan an teintóir, curan siad san stomp ar mar idéir trí Nórlán díocht am a maisiú seo a chur ar. So mar hampla, tiún na haining go minic na, cos úlio caelich an airig, sin... agus curan beidir roláin isteach sin... agus chomáile sin coppla gar a chomá istíigh. So tugann sé mai siú de dún siimplí agus it lí an choran an teintúir carachtéir isteach dagaid féin agus sin in fága go sin tú áta sin stíl mar hápla sin stíl me me láin sin stíl sémas tanzin is féidir leat an ornádaíocht úsáid chun na daine sin a einim nu mai dar nor in the reflection tone so dia thing she in is eistikle better a tree nu here a flute door august just a rile at key at hein mas flute door more la ra will na do kerni ni am hugon a ko ach ve ve wing an an rudi yard if you come ach hugus la fistum gorbiet son ta ge so tugan an on idea this is size character de hoid anrach an rodu side and dinosaur. Mm-hmm.